U luistert naar filmmuziek van Nino Rota. En nu drie fragmenten uit La Dolce Vita in een uitvoering door I Compagnie. Bo van de Graaf, saxofoons, Hans Sparla, trombone, Tessa Zoutendijk, viool, Jacqueline Hamelink, cello, Christophe McCarthy, piano en keyboards, Arjan Gorter op bas en Rob Verdurme, drums.

Zeker.

U luistert naar filmmuziek van Nino Rota. En tot slot van deze Sound of Movies, het thema uit The Godfather Part 2 uit 1974 door een studioorkest onder leiding van Carmine Coppola.

Dag luisteraars, in Cinematheque luisteren we naar muziek bij de films van Lynn Ramsey. Lynn Ramsey is een Schotse filmregisseur en scenario-schrijver, geboren op 5 december 1969 in Glasgow. Hij studeerde af aan de National Film and Television School in Engeland. We beginnen met muziek voor de film Morvern Keller. Morvern Keller draait om de jonge vrouw Morvern, wiens vriend zelfmoord heeft gepleegd en haar achterlaat met zijn laatste manuscript, maar ook met instructies voor het publiceren daarvan. Morvern besluit zijn werk als het hare te claimen en de roman onder haar eigen naam uit te geven. Ja, en daardoor begint ze een reis van zelfontdekking, terwijl ze haar leven opnieuw vormgeeft. Een mixtape van haar vriend is een belangrijk element van het verhaal. Het is een intieme en persoonlijke compilatie van nummers die hij heeft uitgekozen. De mixtape dient als een soort emotionele erfenis voor Morvern. U hoort enkele songs uit de film en van de tape.

We gaan verder met de volgende films van Lynn Ramsey. De eerste, Ratcatcher. Ratcatcher speelt zich af in Glasgow tijdens de stakingen van de vuilnismannen in de jaren 70. Het volgt de jonge James die worstelt met de harde realiteit van zijn omgeving en de wens om te ontsnappen aan zijn arme en troosteloze leven. Hij raakt bevriend met een meisje, Margaret Ann, terwijl hij probeert te overleven in een wereld van armoede en sociale ontbering. Met We Need to Talk About Kevin vestigde Ramsey zich als een van de meest opmerkelijke hedendaagse regisseurs. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van Lionel Shriver. Eva Catchett-Durian, gespeeld door Tilda Swinton, is een moeder die probeert te begrijpen wat haar zoon Kevin heeft aangezet tot een gruwelijke daad op zijn middelbare school. De moeder van Kevin worstelt met schuldgevoelens, verdriet en de onmogelijkheid om te begrijpen wat er in de geest van haar zoon omgaat. Maar we beginnen met muziek van Ratcatcher en daarna enkele tracks uit We Need to Talk About Kevin.

Dat was muziek voor de serie Peaky Blinders van Anna Calvi. We gaan verder met de fantasierijke score van Robert Ouyang Rusli voor Julio Torres' debuutfilm Problemista. Alejandro is een aspirant speelgoedontwerper uit El Salvador. Hij worstelt met zijn ongebruikelijke ideeën en wil die tot leven brengen in New York City. Maar zijn tijd op zijn werkvisum raakt op en een baan als assistent van een grillige paria uit de kunstwereld is zijn enige hoop om in het land te kunnen blijven. De film is een surreëel avontuur door de even verraderlijke werelden van New York City en het Amerikaanse immigratiesysteem. Voor wie nog niet bekend is met Robert Ouyang Rusli, hij is een opkomende artiest gevestigd in Brooklyn, New York, die gestaag aan zijn oeuvre werkt als filmcomponist en opnameartiest. Hij werkt onder de naam Ouyang.

Muziek van Robert Ouyang Rusley voor de film Problemista. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Cinematech. Dit programma werd samengesteld door Robin Polm. De speellijst en verdere informatie zijn te vinden op onze website concertzender.nl. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Beste luisteraars, welkom bij de Sound of Movies. We gaan vandaag een beetje anders dan anders doen, want we horen nu niet aflevering 185, nee, we springen naar aflevering 200. En die gaat over Jill Stein. En waarom? Omdat ze veel heeft geschreven voor de onlangs overleden zangeres en filmster Doris Day. Als filmsterren jong zijn, willen ze vaak zo lang mogelijk jong blijven. Dat levert meer rollen en fans op. Tegenwoordig kun je dat doen door met behulp van botox en plastische chirurgie. Vroeger veranderde je gewoon je geboortedatum. Zo wist niemand precies hoe oud bijvoorbeeld Marlene Dietrich was. En als je heel oud wordt, zou de omgekeerde redenatie logisch zijn. Dat is een teken van de hele sterke. Wees trots op die extra jaren. Nou, zo niet Doris Day. Tot aan haar dood bleef ze volhouden dat ze 2 jaar jonger was dan in werkelijkheid. Niet 97, maar slechts 95. Doris Day overleed op 13 mei als 97-jarige. Ze werd op 3 april 1922 geboren als Doris Mary Ann Kappelhoff. Hij was dus helaas niet van Nederlandse afkomst, zoals wij graag na Audrey Hepburn claimen. Het favoriete buurmeisje was een van de bekendste filmsterren van de jaren 50 en 60. Zelfs wanneer ze als Hitchcock's favoriete blondinne van het moment de hoofdrol speelde in The Man Who Knew Too Much, 1956. In deze thriller zong ze aan de piano ter plekke het liedje Que Sera Sera. Dit Oscar-winnende Whatever Will Be is nu nog steeds een van haar bekendste nummers. Ook het door haar gezongen liedje Secret Love uit de film Calamity Jane won 3 jaar eerder een Oscar. Wie erin slaagt alle songs die ze in films heeft gezongen op te tellen, dan kom je toch wel uit bij 100 titels. Passend bij haar brave imago en uiterlijk zijn haar meeste liedjes zoetgevoiste ballads en optimistische liefdesverklaringen. Doris Day begon echter als 26-jarige, of voor de tienerbladen als 24-jarige, aan het eind van de jaren 40. En ze begon vooral in romantische comedies. Die hadden een nogal ondeugende en wat jazzy insteek. In 1948 speelde ze in Romance on the High Seas van niemand minder dan piratenregisseur Michael Curtis. De film heeft een theater van de lachachtige opzet met veel verstoppertjes spelen in hotels en op een cruiseschip. Het betekende een fantastische binnenkomst voor Doris Day. Het was haar eerste rol en meteen zong ze een liedje dat een Oscar-nominatie kreeg, It's Magic. En dit nummer is geschreven door Julie Stein samen met Sammy Kahn. Eerst hoort u de versie It's Magic die Doris Day in 1947 opnam met George Siravo en his orchestra. Daarna zingt ze de track die rechtstreeks uit de film komen, waarbij de muzikale leiding berust bij Ray Heindorf met het Warner Brothers Studio Orchestra.

Een jaar na Romance on the High Seas in 1949 vervolgt Doris Day haar samenwerking met componist Julie Stein. En dat gebeurt in de filmmusical It's a Great Feeling. Wederom geregisseerd door Michael Curtis, draait het dit keer om een beginnende zangeres die een beroemdheid moet vervangen met alle complicaties van dien. En dan blijkt ze ook nog alleenstaand moeder te zijn. Doris Day zingt opnieuw teksten van Sammy Kahn. Het orkest van Warner Brothers wordt gedirigeerd door Ray Heindorf. De vier nummers van de originele soundtrack worden afgesloten met een opname van It's a Great Feeling. En zij maakte, en zij is Doris Day, dit met de Mellow Man onder orkestrale leiding van John Rarick.

0: In 1950 speelt Doris Day een assistente die de kadetten van de militaire West Point Academy moet helpen. En waarmee? Met het opvoeren van een show. Onder regie van Roy Dale Ruth zingt ze uiteindelijk zelf 3 liedjes. En die komen wederom van de hand van Julie Stein en Sammy Kahn. Hiervan is er eentje apart uitgebracht onder leiding van Frank Comstock en his orchestra. En dat kunnen we u laten horen. Het heet 10,432 Sheep. Komt uit de filmmusical The West Point Story.
1: I didn't sleep again last night, and I'd like to discuss the matter. The nerves to which I'm strung are tight.

because I've got his problem in reverse. 10,432 sheep.

Al deze liedjes werden geschreven door Julie Stein, de musicalcomponist van wie we in het voorjaar van 2014 al eens 3 afleveringen hebben geprogrammeerd. We vullen de herdenkingsuitzending aan Doris Day met andere nummers aan. En dat zijn nummers die Stein voor films componeerde. Wie weet is Doris Day wel via Stein's tekstschrijver Sammy Kahn in contact gekomen met een zanger die ook aan het eind van de jaren 40 aan zijn carrière begon, Frank Sinatra. Hoe het ook zij, Doris Day en Frank Sinatra hebben zelfs samen in een film gespeeld, Young at Heart uit 1954. In deze film maakt Sinatra 3 zussen uit een muzikale familie het hoofd op hol. Doris is dus helemaal niet zo braaf als ze lijkt. Ook Sinatra heeft songs van Stein en Kahn gezongen. Saturday Night en Bye Bye Baby. In 1950 nam hij daarvan de studioversie op voor het album Swing and Dance with Frank Sinatra. Dit album werd gearrangeerd door George Siravo, die eerder Doris Day begeleidde in It's Magic. En zo past alles weer mooi in elkaar. Hier is eerst Saturday Night, is the loneliest night of the week, met het orkest van Alex Stordahl en met Artie Baker op klarinet. Tekstschrijver Sammy Kahn verklaarde dat het lied uit 1944 helemaal niet gaat over geliefden die elkaar vanwege de oorlog niet konden zien, maar over mensen uit de showbusiness die geen werk hebben op zaterdagavond. Frank Sinatra zong het in de korte film The All-Star Band Rally uit 1945. Direct daarna volgt het studioarrangement van Bye Bye Baby, oorspronkelijk gecomponeerd voor de Broadway musical Gentlemen Prefer Blondes in 1949. Met achtergrondzangers de Pastels en het orkest onder leiding van Hugo Winterhalter zingt Frank Sinatra.

All's Fair in Love and War. Muziek uit de film Gold Diggers uit 1937. En het slot van dit programma, met muziek van Harry Warren, een song uit It's Great Big World. En die komt uit de film The Harvey Girls uit 1945. Die Harvey Girls, dat waren serveersters van de Harvey Restaurant keten. En die reizen met de trein, de Atchison, Topeka en Santa Fe trein, naar het westen. En daar ontmoeten ze Susan Bradley, en dat is Judy Garland. It's a Great Big World uit The Harvey Girls.

0: It's a Great Big World, zongen ze heel zoet, uit The Harvey Girls. Gezongen door Judy Garland, Virginia O'Brien en Marion Dungas. Er is nog veel meer muziek van Harry Warren. En daarom volgende week weer een programma in deze serie en nog meer muziek van Harry Warren. U luisterde naar The Sound of Movies, een programma dat werd samengesteld voor de concertzender door Kees Hoogenberg.
1: In vogelvlucht, los van de wereld, op weg naar de verrassende schoonheid van hemelse klanken. Luister naar Pluto om de week op de zaterdag om 10:00 met andere muziek van een andere planeet.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. En in de serie Jazz in de Film aandacht vandaag voor Claude Bolling. Toen de Nouvelle Vague de Franse filmwereld op zijn kop zette, werden niet alleen de speelfilms van de Amerikaanse auteurs herontdekt, maar ook de lachfilms uit de tijd van de zwijgende film. Voor kenners is Buster Keaton altijd een origineler filmmaker geweest dan Charlie Chaplin. Buster Keaton was niet alleen de acteur met een zogenaamde deadpan face. Hij onderging namelijk alle ellende zonder enige emotie in zijn gelaatsuitdrukking, maar was ook een eigenzinnige regisseur die geweldige trucs uitdacht. Zijn films werden begin jaren 60 gerestaureerd en opnieuw in Frankrijk uitgebracht of uitgezonden. Toen dit soort zwijgende films in de jaren 20 in première ging, werden ze in elke bioscoop apart begeleid door een pianist, een orgel of een theaterorkestje. Die speelden dan medleys van populaire klassieke stukken of dansnummers. Het was dus nooit een echte stomme film. Maar toen in 1968 Keaton's belangrijkste film in Parijs ging draaien, vormde dit dé gelegenheid om er een vaste, origineel gecomponeerde score aan te verbinden. Die film heet The Navigator en stamt uit 1924. Componist Claude Bolling werd uitgenodigd een uur muziek te schrijven voor een film waarvan de maker niet meer beschikbaar was om te overleggen over de score. Keaton was namelijk overleden in 1966 op zijn 70ste. Buster Keaton's weduwe, Eleanor, leefde nog wel. Zij gaf haar goedkeuring. The Navigator is de naam van een schip. Twee kleine landjes willen het schip hebben. Buster Keaton speelt een rijke erfgenaam die de dochter van een reder uitnodigt voor een cruise. Hij wil haar een huwelijksaanzoek doen. Wanneer hij wordt afgewezen, komt hij in verwarring op de verkeerde boot terecht, namelijk de Navigator. Wanneer daar toevallig ook zijn beoogde bruid belandt, rollen ze van het ene avontuur in het andere in een geschil tussen twee hebberige landen. Claude Bolling componeerde muziek van begin tot einde. Hij liet zich inspireren door de jazz van Duke Ellington uit de jaren 20. Een ensemble van 20 muzikanten voert de score uit. Een bijzondere rol heeft de banjo in het themaatje van de man, wanneer hij toch nog een keer vraagt of ze met hem wil trouwen. Ook de marimba valt op, die onderstreept het gedoe met een houten lichtstoel op dek en komt later met de koperblazers terug wanneer kannibalen het schip aanvallen. De muziek van The Navigator nu, met Claude Bolling zelf als dirigent.

Achtereenvolgens heeft u geluisterd naar twee thema's uit de Plastic Dome of Norma Jean uit 1965. En daarna de song One Day uit diezelfde film. De laatste was met zang van Jack Jones. De teksten zijn van Ellen en Merlin Bergman. En het arrangement en de directie was van Michel Legrand. We gaan verder met filmmuziek van Michel Legrand. Nu vier thema's uit The Magic Garden of Stanley Sweetheart uit 1970. Om te beginnen hoort u de song Sweet Gingerbread Man met zang van Jack Jones. Tekst is van Ellen en Merlin Bergman. En daarna de song Sweet Gingerbread Man met de zang van The My Curb Congregation. En hier hoort u een studioorkest onder leiding van Michel Legrand. Dan hoort u de song Nobody Knows uit The Magic Garden of Stanley Sweetheart ook met zang van Billy Medley. Tekst ook weer, zoals het vorige ook, van Ellen en Merlin Bergman. En het arrangement is van Don Costa. Dat is een arrangement overigens uit 1970. En als laatste hebben we dan nog het thema Sweet Gingerbread Man uit The Magic Garden of Stanley Sweetheart. En dan hoort u het Enoch Light and the Light Brigade.

En dat was veel muziek uit de Magic Garden of Stanley Sweetheart uit 1970. We gaan verder met thema's uit de film Pieces of Dreams, ook uit 1970.

U luistert naar de Concertzender en wij gaan verder met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Het wordt alweer aflevering 129 in de serie Jazz in de Muziek. En daarbinnen de 7e aflevering over de Italiaanse componist Piero Umiliani. Hij leefde van 1926 tot 2001. In dit programma hoort u lounge-muziek van hem en een score voor de film Cinque Bambole per la Luna d'Agosto, oftewel Five Dolls for an August Moon. En dat is een mystery thriller van Mario Bava uit 1970. En met deze score gaan we dan ook beginnen. U hoort een studioorkest onder leiding van de componist Piero Umiliani dus, met zang van I Cantori Moderni di Alessandroni.

Regisseur en acteur Vittorio De Sica met zijn zoon componist Manuel De Sica naar een eerste gezamenlijke productie Amanti aan nog 6 films. Het familiedrama Il Giardino del Finzi Contini uit 1970 wint de Oscar voor de beste buitenlandse film van 1970. Hierdoor komt ook Manuel in de internationale schijnwerpers te staan. Vanaf dit moment kan hij het vak op eigen kracht invullen, maar dit neemt niet weg dat hij voor praktisch alle erop volgende films van zijn vader Vittorio ook de score schrijft. In 1974 sluiten ze hun samenwerking af met Il Viaggio, de laatste film van de regisseur. Vittorio De Sica overlijdt in dat jaar, 1974. In Il Viaggio wordt een weduwe, gespeeld door Sophia Loren, op reis genomen door haar zwager, gespeeld door Richard Burton, op wie ze altijd al verliefd was, zelfs voordat ze met zijn broer moest trouwen. Het wordt een reis vol nostalgie, omdat ze een arts zoeken die de terminale ziekte van de weduwe kan behandelen. Manuel De Sica componeert een lieflijk hoofdthema dat we hier ter afsluiting laten horen. De score wordt gedirigeerd door Alessandro Blocksteiner. Manuel De Sica maakte muziek voor in totaal zo'n 125 films, totdat hij in 2014 voortijdig op zijn 65ste overlijdt.

In The Sound of Movies, hier bij de Concertzender, ging het over de filmmuziek van Manuel de Sica. Samengesteld door Kees Hoogenbeek, techniek Dirk Winkel.

Het Internationaal Filmfestival Rotterdam, het IFFR, is net afgelopen en bood weer een reservoir aan nieuwe, spraakmakende films. In deze cinematiek, hier bij de Concertzender, kijken we terug op de afgelopen 20 jaar van het IFFR en brengen we van een aantal artistieke hoogtepunten de soundtracks. Een uur lang luisteren naar hoogtepunten uit soundtracks van onder andere Parasite, In the Mood for Love, Hidden Dragon, Moonlight en Phantom Thread. Een lijst met muziek waarmee we de hele wereld overgaan. Een lijst die is terug te vinden op onze website. Een lijst die zal uitnodigen tot het zien van de films zelf. Veel luisterplezier nu en voor later. Kijkplezier.

待月西厢下，迎风湖畔开，忽长花影动，啊，疑是玉人来啊。

En deze filmmuziek van Gap Galloway werd gespeeld door een studioorkest onder leiding van Cyril G. Mockridge met zang van Gap Galloway. U luistert dus naar muziek, filmmuziek van Gap Galloway. We zijn toe aan zijn Jitterbug Party uit 1934. Gap Galloway en this orchestra speelt en zingt de nummers. En dat zijn de volgende. Hotcha Res Mates, Long About Midnight en natuurlijk Jitterbug.

0: Jitterbug.
1: En met deze filmmuziek van Gab Galloway, door Gab Galloway en his orchestra, besluiten we deze aflevering van The Sound of Movies, samengesteld zoals gebruikelijk door Kees Hoogenberg.

U bent weer welkom bij een nieuwe aflevering van Cinematheque. En dit wordt de eerste van twee afleveringen over de veelzijdige componist Clint Mansell. Geboren is hij op 7 januari 1963 in Coventry in Engeland. En Mansell begon zijn carrière als leadzanger van de alternatieve rockband Pop Will Eat Itself. Zijn overgang naar filmmuziek begon in 1998 met de samenwerking met regisseur Darren Aronofsky. Clint Mansell en Darren Aronofsky vormden een krachtig duo, waarbij Mansell de films van Aronofsky verrijkte met zijn kenmerkende composities. Het meest opvallende werk uit deze samenwerking is ongetwijfeld de soundtrack van Requiem for a Dream uit 2000. De aangrijpende en meeslepende muziek van Mansell versterkte de intensiteit van de film en zorgde ervoor dat hij een opvallende en gevestigde componist werd in de filmindustrie. De film Requiem for a Dream is gebaseerd op de gelijknamige roman van Hubert Selby Jr. en volgt het leven van vier personages. Personages die worstelen met verslaving en de destructieve gevolgen daarvan. De film verkent de duistere kant van drugsverslaving. Het verlangen naar een beter leven escaleert in een neerwaartse spiraal van obsessie, wanhoop en desillusie. En dit alles wordt in samenwerking met het Kronos Quartet muzikaal omlijst door Mansells onrustige, beklemmende soundtrack.

Na het succes van Requiem for the Dream bleef Clint Mansell met memorabele composities zijn stempel drukken op de filmwereld. In het tweede deel duiken we in twee andere opmerkelijke soundtracks. De soundtrack van Moon uit 2009 is een subtiel werk. De minimalistische benadering van Mansell, gecombineerd met een vleugje elektronica, weerspiegelt perfect de eenzaamheid en existentiële thema's van de film. Zijn vermogen om met weinig middelen veel emotie op te roepen, wordt in de muziek goed duidelijk. Clint Mansell componeerde ook de soundtrack voor de film Black Swan uit 2010, een nieuwe samenwerking met Darren Aronofsky. De muziek draagt aanzienlijk bij aan de intense en emotionele sfeer van de film. Een film die draait om de wereld van het ballet en de psychologische tol die streven naar perfectie eist. Mansell combineert klassieke en elektronische elementen in de soundtrack en dat resulteert in een meeslepende en beklemmende luisterervaring. Een ervaring die perfect aansluit bij de psychologische thriller. De muziek weerspiegelt de emotionele strijd van de hoofdrolspeelster, gespeeld door Natalie Portman.

En ook de soundtrack van de film Noah uit 2014 werd gecomponeerd door Clint Mansell. En Mansell werkte hiervoor opnieuw samen met regisseur Darren Aronofsky. Noah is een Bijbels epos dat het verhaal vertelt van de Ark van Noah en de zonsvloed. De harmonieën van de soundtrack weerspiegelen het majestueuze karakter van de film. In de muziek weerklinken krachtige orkestrale arrangementen als zonnestralen die de essentie van de film omarmen. De muziek onthult de grootsheid van de gebeurtenis, gecomponeerd door Clint Mansell. En Mansell werkte hiervoor opnieuw samen met regisseur Darren Aronofsky. Noah is een Bijbels epos dat het verhaal vertelt van de Ark van Noah en de zonsvloed. De harmonieën van de soundtrack weerspiegelen het majestueuze karakter van de film. In de muziek weerklinken krachtige orkestrale arrangementen.

U heeft kunnen luisteren naar de eerste Cinematheek special, waarin we de relatie tussen muziek en genre films hebben verkend. En deze keer was het genre horrorfilms. Het programma werd samengesteld door Robin Polm. En de speellijst, u weet het wellicht wel, die vindt u op onze site concertzender.nl. Daar vindt u naast de speellijst nog andere informatie. En die informatie kunt u uiteraard ook bereiken via onze app. Het programma kwam tot stand dankzij medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Dit is de Concertzender. Welkom bij The Sound of Movies. Ons filmmuziekprogramma met in de reeks jazz in de film. Aflevering 135, gefilmde optredens. Deze keer gewijd aan de Latijns-Amerikaanse bandleider Javier Cugat. De Spaanse violist, cartoonist en bandleider Javier Cugat groeide op in Havana. Hij werd geboren in 1900, overleed in 1990. Hij vormde het huisorkest van het Waldorf Astoria Hotel in New York en trad in Hollywood op met zijn orkesten in de periode 1936-1948. Trad op in veel Amerikaanse films. Hierbij voerde hij muziek en dansnummers van andere componisten uit, maar hij componeerde zelf ook wel. Bijvoorbeeld voor de film Luxury Liner uit 1948, Holiday in Mexico 1946 en Two Girls and a Sailor in 1944. U hoort nu eerst deze eigen composities van Javier Cugat door de Wild Sisters, Carmen Miranda, Jane Powell en Javier Cugat zelf zang. En verder een studio koor en Javier Cugat en zijn orkest.

In The Sound of Movies bij de Concertzender luistert u naar filmmuziek van Javier Cugat. En naar deze eigen stukken van Cugat, nu nummers van onder meer Jerome Kern uit de film You Were Never Lovelier uit 1942. Javier Cugat en zijn orkest met zang van Fred Astaire.

U luistert naar filmmuziek van Javier Cugat. Na deze score van Jerome Kern, nu muziek uit onder meer de volgende films: Two Girls and a Sailor, The Invisible Man en Go West, Young Man. Javier Cugat en zijn orkest met zang van Mae West, Lina Romay en Tony Garea.

I'm a

U hoorde avant-gardistische muziek van de film High Rise van regisseur Ben Wheatley. Wheatley regisseerde ook Rebecca, een romantisch-psychologisch drama gebaseerd op de gelijknamige klassieke roman van Daphne du Maurier. De film volgt een jonge bruid die zich vestigt in het imposante landhuis van haar echtgenoot Maxime de Winter. Christine Scott Thomas, die schittert als Mrs. Danvers, speelt de huishoudster met een duister geheim. Wheatley's regie legt de nadruk op de klassieke elementen, terwijl de muziek van Clint Mansell de spanning en mysterie in de film verdiept.

En dat was muziek van Clint Mansell voor de film Rebecca van regisseur Ben Wheatley. U heeft geluisterd naar Cinematheque. Het programma werd samengesteld door Robin Pon. De speelletjesinformatie over de uitgezonden muziek die vindt u op onze site concertzender.nl. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Dit is de Concertzender. In het komende uur ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film vandaag aandacht voor Maurice Jarre. De componist Maurice Jarre begon zijn carrière in de Franse cinema in de jaren 50 als vaste medewerker van regisseur Georges Franjus. Uit deze oogst zijn losse thema's in aflevering 122 van Jazz in de Film te horen geweest. Dat was in de herfst van 2017. In deze derde uitzending met muziek van Jarre laten we langere stukken uit zijn scores horen. We beginnen met het thema dat zijn grote internationale doorbraak betekende, namelijk de hoofdmelodie van Lawrence of Arabia. Voor dit epos uit 1962 won hij zijn eerste Oscar. Het succes van de film en de soundtrack mag blijken uit het feit dat het hoofdthema op veel verzamelalbums terechtkwam. Een van de muzikanten die meteen een cover maakte van de compositie was Lalo Schifrin. Het nummer staat op een LP die in 1963 door MGM Records werd uitgebracht. De titel van het album Between Broadway and Hollywood geeft aan dat Schifrin, jazzarrangeur uit Argentinië, al vroeg was geïnteresseerd in film. Zelf had hij eind jaren 50 voor twee Argentijnse films de score geschreven. Schifrin zou zich ontwikkelen tot een groot jazzmusicus en filmcomponist. In het hoofdthema van Lawrence of Arabia heeft Maurice Jarre de wijsheid van de woestijn en de kracht van de bewoners van het Midden-Oosten uitgedrukt. Lalo Schifrin steekt de majestueuze melodie uiteraard in een jazzjasje. Voor dit arrangement dirigeerde hij zijn eigen ensemble.

Maurice Jarre trekt de aandacht in de Verenigde Staten, maar voordat hij definitief naar Hollywood emigreert, componeert hij ook nog voor films in Europa. In hetzelfde jaar als Lawrence of Arabia komt in Frankrijk Thérèse d'Escherrou uit. Een drama van Jarre's vaste regisseur Georges Franju. Thérèse wordt gespeeld door een jonge Emmanuel Riva, bij ons bekend van de rol van de verlamde echtgenote van Jean-Louis Trintignant in Amour. Dat was op hoge leeftijd in 2012. Ook in 1962 keek ze al uit naar de dood, maar nu die van haar man. De jonge vrouw zit vast in een saai huwelijk en besluit haar man langzaam te vergiftigen. Maurice Jarre componeerde een dramatische score waarvan de 4 stukken op een EP'tje verschenen. Hiervan draaien we het thema Guitare pour Thérèse. Maurice Jarre had de muzikale leiding.

In 1965 verfilmt de grote Hollywood-regisseur William Wyler The Collector, de bestseller van John Fowles. William Wyler was altijd nogal bang om zijn eindmontage uit handen te geven aan de componist voor de Final Touch, omdat de muziek dan iets kon toevoegen waarover hij geen controle meer had. De regisseur was namelijk na een ongeluk slechthorend geworden. Toch worden zijn films gekenmerkt door opvallend goede scores. Als hij zijn componist uiteindelijk zijn vertrouwen gaf, kwam het dus tot goede resultaten. In The Collector speelt Terrence Stamp een employé op een saai kantoor. Hij heeft geen enkele controle over zijn leven, behalve over zijn vlinderverzameling. Wanneer hij ineens veel geld krijgt, besluit hij om aan zijn collectie een vriendinnetje toe te voegen. Hiertoe ontvoert hij een kunststudente en sluit haar op in de kelder. De score drukt enerzijds de schoonheid van de verzameling uit. Aan de andere kant moet de muziek zo onopvallend mogelijk zijn. Net de hoofdpersoon die een grijze muis is. U hoort de vlotte tunes die in de film op de achtergrond spelen, vermengd met de scores die de spanning verhoogt. Maurice Jarre hier weer, hij dirigeert een studioorkest.

Net als tegenwoordig in Nederland werd in de jaren 60 het kijken naar autoraces ineens een rage. In korte tijd kwamen er enkele grote producties in de bioscopen waarin zo hard mogelijk moest worden gereden. De Amerikaanse automobielindustrie draaide op volle toeren en er was geen tekort aan benzine. In 1966 is de eerste het sportdrama Grand Prix. John Frankenheimer regisseert James Garner als Formule 1-coureur die door zijn team wordt ontslagen wanneer hij door roekeloos rijgedrag in Monaco een collega heeft laten verongelukken. Ook loslopende vrouwen, zoals een journaliste, een concurrente en de verloofde van een teamgenoot, vormen een gevaar. De film heeft een internationale sterrencast met Eva-Marie Saint, Yves Montand, Toshiro Mifune en Françoise Hardy. MGM brengt de productie groots uit. Hierbij hoort ook de promotie van de muziek van Maurice Jarre, die net als zijn tweede Oscar heeft gewonnen voor Dr. Zhivago. Jarre neemt speciaal voor het soundtrackalbum arrangementen op van de belangrijkste muziekthema's. Omdat de Latijns-Amerikaanse muziek in de mode is, maakt Jarre er bescheiden bossa nova's van. Er komt ook een singeltje uit waar weer andere leidmotieven op staan. Als een grapje voor kenners bewerkt hij zijn succesvolle melodie uit Dr. Zhivago, het thema voor Lara, als cocktailmuziek. Het had Source muziek in de film moeten zijn, maar is uiteindelijk geschrapt. U hoort het als laatste nummer. Maurice Jarre dirigeert het orkest van de MGM Studios.

filmmuziek van Maurice Jarre. Alfred Hitchcock was niet muzikaal, maar hij engageerde wel goede componisten, totdat hij uit jaloezie ruzie mee zocht. Zo raakte hij in de eindmontage van Torn Curtain zijn vaste componist Bernard Herrmann kwijt. En dat was in 1966. Hitchcock maakte na deze breuk nooit meer zulke goede films. Dat geldt in ieder geval voor de spionagefilm die hij na Torn Curtain draaide, Topaz uit 1969. Ook Topaz speelt zich af in de Koude Oorlog rond de Cuba-crisis van 1962. De naam Topaz verwijst naar een geheim agent die NAVO-geheimen aan de Russen zou hebben doorgespeeld. Hitchcock rommelt met het einde van het verhaal. De film wordt lauw ontvangen. Maurice Jarre mag de score schrijven, vrijwel zonder bemoeienis van de regisseur. Vanwege de verwijzing naar Havana componeert hij een rumba en voor de zoektocht naar de identiteit van de spion een spannend stuk voor percussie.

Plaza Suite, dat is de verfilming van een van de succesvolle theatercomedies van Neil Simon. Simon schreef ook het scenario voor de film, die in 1971 is geregisseerd door Arthur Hiller. Het is een drieluik waarvan alle delen zich afspelen in kamer 719 van het Plaza Hotel in New York. De drie verschillende verhalen gaan allemaal over huwelijk en huwelijkse trouw. Walter Matthau speelt telkens de man en Maureen Stapleton, Barbara Harris en Lee Grant zijn de vrouwen al dan niet met hem getrouwd of met hem verleidend. Niet alleen dezelfde locatie verbindt de delen, ook de score van Maurice Jarre. Hij componeert niet zozeer aparte thema's voor de plek en de personages, maar wel één teneur, namelijk de jazz, die past bij New York en bij hotels. Deze letterlijke lounge-muziek valt enigszins melancholiek uit en brengt zo de drie verhaaltjes samen in Inzelfdes en Lee Grant zijn de vrouwen al dan niet met hem getrouwd of met hem verleidend. Niet alleen dezelfde locatie verbindt de delen, ook de score van Maurice Jarre. Hij componeert niet zozeer aparte thema's voor de plek en de personages, maar wel één teneur, namelijk de jazz, die past bij New York en bij hotels.

In deze aflevering 128 van de Sound of Movies heeft u geluisterd naar filmmuziek uit Angeli Bianchi, Angeli Neri, een documentaire van Luis Cattini uit 1969, filmscores van Piero Umiliani. Dit programma werd samengesteld door Kees Hogenbirk.

Onmiskenbaar met deze tune gaan we bij de concertzender verder met de nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Het wordt aflevering 133 in de serie Jazz in de Film, met een tweede aflevering met jazzgrootheden Dizzy Gillespie en Sam Butera. Dizzy Gillespie speelt de score van The Cool World uit 1964. Die is gecomponeerd door Mal Waldron.

Aan het begin van deze aflevering van The Sound of Movies hoorde u Dizzy Gillespie met de score uit The Cool World uit 1964, gecomponeerd door Mel Waldron. Dan een nummer dat gebruikt is in de film On the Road in 2012, Salt Peanuts, gecomponeerd door John Gillespie en Kenny Clarke in 1945 en nu dus uitgevoerd door Dizzy Gillespie en Charlie Parker.

U hoorde Dizzy Gillespie en Charlie Parker in een compositie gemaakt door John Gillespie en Kenny Clarke in 1945 al voor de film On the Road, die uitkwam in 2012. Salt Peanuts was het. Dan nu Sam Butera. Hij speelt eigen thema's uit de film The Rat Race uit 1960.

Bij de Concertzender bent u weer welkom bij een nieuwe aflevering van Cinematheek. In deze aflevering aandacht voor recent verschenen soundtracks. En we beginnen met de soundtrack voor de film After Sun. In het speelfilmdebuut van filmmaker Charlotte Wells, After Sun dus, is herinnering een belangrijk thema. In dit emotioneel autobiografische drama herinnert een vrouw, genaamd Sophie, zich een vakantie met haar vader Calum. En vader Calum wordt gespeeld door Paul Mescal. De rol van Sophie als kind wordt gespeeld door Frankie Corio en als volwassene door Celia Rawson-Hall. Via flashbacks en onscherpe homevideo's van een camrecorder schetst de film een aangrijpend en idyllisch beeld van de vakantie. Zelfs te midden van de warme nostalgie lijkt Sophie te worstelen met gevoelens van verdriet. Haar positieve herinnering verzoenen zich met de emotionele turbulentie van haar vader. Het is een ontroerende afbeelding van hoe de mensen van wie we houden ontoegankelijk voor ons kunnen blijven. Alles wat we van hen weten is wat ze ons laten weten. Oliver Coates verzorgde de soundtrack voor After Sun. Coates is een cellist, een componist voor film en een elektronische muziekproducent. Coates verkent improvisatie, donkere ambient muziek en de intimiteit van de cello. En dat doet hij met vervorming en tape modulatie. Zijn brede interpretatie van klassieke en eigentijdse muziek bracht hem in de jaren 2000 op de voorgrond. Hij was een belangrijk cellist van het Aurora Orchestra, London Sinfonietta, Britain Sinfonietta en London Contemporary Orchestra. Buiten het openbare concertleven heeft hij een taal ontwikkeld in de elektronische muziek door verschillende vormen van dans- en ambient muziek te sequenzen. After Sun bevat een verzameling kortstondige momenten die de film zwaar, maar ook dromerig en ontroerend laten aanvoelen. Gevoelens die worden vergroot door de muziek van Oliver Coates. Puttend uit een liefde voor het minimale en fenomenologische werk van Elian Radiguet heeft Coates langzame, verstilde tracks gemaakt. Door elliptische snaararrangementen, rustige synthesizerpads en hallucinatoire omgevingsgeluiden communiceert de score van After Sun een gevoel van weemoed en verlangen.

Chet Pyle is een Amerikaanse rockband uit Oklahoma City. Hun debuutalbum, God's Country, werd uitgebracht in 2022. In interviews heeft de band Chet Pyle de thema's van hun muziek omschreven als proberen de angst en de vrees voor de wereld die uit elkaar valt vast te leggen. En ook geven ze de beschrijving heel bewust proberen het gevoel van leven op de zuidelijke vlaktes uit te drukken en te vertegenwoordigen. De band beschrijft de muziek als noise rock. Zanger en songwriter Reagan Bush noemde de band Big Black als waarschijnlijk onze grootste invloed. We gaan zo luisteren naar de soundtrack Ten Killer. De soundtrack Ten Killer is grotendeels dreigend en creëert een geweldige sfeer. Van bonzende industrial tot rauwe noise tot meer sublieme passages. En de intense aard van de muziek van Chet Pyle is exemplarisch, zelfs wanneer het in een rustiger tempo wordt uitgevoerd. Met dat in gedachten verliest de muziek niets aan kracht, maar wint die juist in de verschillende dreigende opzichten.

U kunt bij de Concertzender gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Cinemathèque. In deze aflevering aandacht voor de filmmuziek van Justin Hurwitz. Deze Amerikaanse componist heeft recent meerdere soundtracks gemaakt voor veel geprezen films, waaronder de films Whiplash en La La Land. We beginnen met zijn doorbraak in 2014 met de film Whiplash. Deze intense film is geregisseerd door Damien Chazelle, met wie Justin Hurwitz vaak samenwerkt. De film Whiplash gaat over Andrew, een ambitieuze 19-jarige drummer die studeert aan een conservatorium op Manhattan. Hij wordt geselecteerd om lid te worden van het jazzorkest van Terence Fletcher, een beruchte en veeleisende leraar. Fletcher daagt Andrew uit om zijn grenzen te verleggen om hem tot een van de beste drummers ter wereld te maken. En Andrew is vastbesloten om Fletcher te bewijzen dat hij het waard is om zijn mentor te zijn. Hij oefent dag en nacht. Hij wordt steeds beter, maar Fletcher's methoden zijn niet alleen streng, maar ook vaak wreed en vernederend. Andrew wordt vaak gedwongen om zijn eigen grenzen te overschrijden en zijn dromen op het spel te zetten. Justin Hurwitz creëerde in zijn score een werk met spanning en passie. Zijn gebruik van jazz-elementen en ritmische complexiteit brachten de obsessie van het streven naar perfectie en de chaos van het drummen tot leven. Voor zijn werk aan Whiplash ontving Hurwitz de Academy Award voor beste originele muziek.

In 2016 kwam Justin Hurwitz met de soundtrack voor La La Land opnieuw onder regie van Damien Chazelle. La La Land is een romantische musicalfilm uit 2016. De film speelt in Los Angeles en volgt het verhaal van Mia Dolan, een serveerster met de droom om actrice te worden, en van Sebastian Wilder, een jazzpianist die ervan droomt om zijn eigen club te openen. Mia en Sebastian ontmoeten elkaar toevallig en ze worden verliefd. Ze steunen elkaar in hun dromen en helpen elkaar om succes te behalen, maar naarmate ze succesvoller worden, komen ze ook steeds meer onder druk te staan. Mia krijgt een grote kans om haar droom te verwezenlijken, maar ze moet daarvoor inleveren op haar artistieke integriteit. En Sebastian opent zijn eigen club, maar moet daarvoor concessies doen aan zijn muzikale idealen. Hurwitz creëerde een soundscape die het verhaal van liefde, ambities en dromen probeert te vertolken. Zijn stijlvolle mix van jazz en romantische melodieën leverde hem niet alleen een tweede Academy Award voor beste originele muziek op, maar ook een Oscar voor beste originele lied voor City of Stars. En dit nummer wordt in de film gezongen door Emma Stone en Ryan Gosling, die de rollen van Mia en Sebastian op zich hebben genomen.

In 2018 bundelden Hurwitz en Chazelle opnieuw hun krachten voor First Man. Deze biografische film vertelt het verhaal van astronaut Neil Armstrong en zijn epische reis naar de maan. De ruimtelijke en emotionele diepte van de film vereiste een subtielere en introspectieve benadering. Hurwitz leverde een score af die de essentie van een reis naar de maan probeert te verbeelden. De soundtrack is gebaseerd op een minimalistische stijl met een focus op ritme en harmonie. En dit creëert het gevoel van spanning en opwinding dat past bij de thema's van de film.

Onlangs leverde Justin Hurwitz de soundtrack van Babylon en alweer in samenwerking met Damien Chazelle. Deze film, die zich afspeelt in het Hollywood van de jaren 20, biedt een blik op de opkomst van de filmindustrie en de uitdagingen van die tijd. Hurwitz wist opnieuw te schitteren door het vastleggen van de tijdgeest en de energie van de jaren 20. De soundtrack bevat zowel originele nummers als bestaande nummers uit de jaren 20. En de nieuwe originele nummers zijn gecomponeerd in een jazzy stijl die past bij de tijd waarin de film zich afspeelt. En de bestaande nummers zijn gekozen om de sfeer van de film nog meer te versterken.

In The Sound of Movies bij de Concertcentrum hoorde u filmmuziek van de Poolse componist Krzysztof Komeda. Ten slotte een jazz vocal uit de Riviera Ramont Club in Warschau uit 1989. En zojuist twee fragmenten van privéopnames met de componist. Op onze website concertcentrum.nl vindt u trouwens ook de complete speellijst met alle Poolse solisten. Samenstelling voor de Concertcentrum, Kees Hoogenberg.

Op de concertzender kunt u gaan luisteren naar The Sound of Movies. Om precies te zijn naar aflevering 1 van onze serie Gefilmde Optredens. Vandaag om te beginnen werk van twee Engelse bandleiders. Harry Roy is de eerste. Hij leefde van 1900 tot 1971. Hier volgt een aantal dansnummers door Harry Roy en his famous band. Uit de film Everything is Rhythm. Een musical uit 1936 van regisseur Alfred J. Goulding. Waarin een dansband auditie doet om in een chic hotel in Londen's West End de huisband te worden. De muziek is gecomponeerd door Harry Roy, Jack Maskell en Cyril Ray. Met zang van Harry Roy en zijn vrouw, Phyllis Thackeray, Ivor Morton en Billy Curry. En tapdance door Phyllis Thackeray, Harry Roy en Johnny Nitt. Het eerste nummer heet You Are the Last Word in Love, waarin Phyllis Thackeray de tapdance verzorgt.

Now I've been throwing rice and kisses too.

Sky High Honeymoon, met zang van Harry Roy en zijn vrouw Elizabeth Brooke, begeleid door Harry Roy en his famous band. U hoorde dansnummers uit de film Everything is Rhythm, een musical uit 1936 van regisseur Alfred J. Golding. De tweede Engelse bandleider in deze Sound of Movies is Ned Gonella, geboren in 1908 en gestorven in 1998. Ned Gonella en his Georgians horen we in dansnummers uit de film die net zo heet als de band Ned Gonella and his Georgians. Een musical van regisseur Red Davis uit 1937. De film is ook bekend onder de naam Sing As You Swing. De composities zijn van Carmichael en Gorel, Vienna en Pola en van Michael Carr. Als eerste nummer Georgia on My Mind.

0: Ned Gonella en his Georgians in Tiger Rag, met zang van de bandleider zelf. U hoorde een aantal dansnummers uit de film Sing As You Swing, een musicalfilm van de regisseur Red Davis uit 1937, stond rond deze formatie Ned Gonella en his Georgians. Na twee Engelse bandleiders nu aandacht voor een Amerikaanse, namelijk Artie Shaw, geboren in 1920 en gestorven in 2004. Filmtracks of Artie Shaw heet een LP met dansnummers die hij in diverse films speelde in de jaren 1938 en 1939. Met muziek van Cole Porter, Fred Coots, Artie Shaw, Sammy Kahn en Saul Chaplin, Walter Lay, Leo Robin en Rolf Ranger. U hoort zangsolisten Helen Forrest en Tony Pastor in en de Artie Shaw Band allereerst in Begin the Begin.
1: And now, ladies and gentlemen, our own version of Cole Porter's Begin the Begin.